Ons het geluister na Bertrand Samayou met Maurice Ravel se Jadot. Van water bo die oppervlak gaan ons nou onder toe. In die aquarium uit Camille Saint-Saëns se Karnaval van die Diere hoor mens amper lig deur die water beweeg. Ons gaan nou luister na David C. Hewitt se opname hiervan.

Ons het geluister na Lorica Rauch met Stille Waters. Water is ook een spieel. Die Engelse woord reflection kan een weerkaatsing wees, maar ook iets waarover een mens nadink. Ons gaan nou luister na Spearfisher met Reflections on the Water.

Ons kan ongelukkig net een gedeelte daarvan speel, so ons het geluisterd na uittreksel uit Simon Franklin se The Way of Water uit die fliek Avatar. Water kan natuurlijk ook mag en beskerming wees. In Tolkien's Fellowship of the Ring bereik Arwen en Frodo die Fort of Bruinen. Die Nazgul volg, maar die rivier verander in een geweldige vloed wat soos wit perde op hulle afstorm. Ons gaan nou luister na Howard Shore se muziek vir die toneel, Give Up the Halfling. Ons kan ongelukkig net een gedeelte daarvan speel, omdat ons net eenvoudig nie genoeg tyd het nie.

Ons het geluister na uittreksel uit Howard Shore met Give Up the Halfling uit The Lord of the Rings. Tot dusver het ons gedryf, geswem en die riviere beweeg. Maar water val natuurlik ook uit die lug. En reën kan in musiek hartseer of vreugde beteken. In Les Miserables sterf Eponine in Marius se arms terwyl dit reën. Die water is sag, maar die oomblik is hartverskeurend. Ons gaan nou luister na Francis Raphael en Michael Ball met A Little Fall of Rain.

Ons het geluister na Francis Raffel en Michael Ball met A Little Fall of Rain uit Les Miserables. Een rivier kan jou na iemand toe neem, maar soms wense mens dit kan jou ook dalk wegvat. In Joni Mitchell's River word die rivier een beeld van verlange en ontsnapping. Ons gaan nou luister na River, soos gesing deur Joni Mitchell saam met Herbie Hancock.

gewonnen na al die tijd, hoe ik het misverstaan. Ik heb dan gestaan op een strand, een lange baan. Gebouw waar je landlijn, maar op je nieuwe jaar surfen.

0: my phone with me now. And his tone was very threatening because he was even pointing fingers at me, telling me that if I want to talk like that, I must come outside. So we don't know what would have happened outside, but his tone was very threatening. That's why I decided to open a criminal case.
1: Adams het intussen getuig dat hy sake teen generaals van misdaadinligting by die Orlando polisiestasie in Soweto aanhangig gemaak het. Dit het vrae by die kommissie laat ontstaan. Bewyse wat vir die kommissie gelê is, het ook aan die lig gebring dat hy minder as 24 uur nadat hy die sake aanhangig gemaak het, 'n e-pos aan die minister van polisie, Senzo Mkunu, gestuur het waarin hy gekla het dat daarmee die dossiere gepeter word. Maar die getuienisleier het bevraagteken hoe hy teen 8:00 die volgende oggend tot die gevolgtrekking gekom het dat die Gautengse polisie dieselfde metodes gebruik het wat na bewering in die Weskaap gebruik is om met ondersoeke in te meng.
2: Let's pause there. Laid the charges the day before. At 8:00 the next morning, you know that Gauteng police is adopting the same modus operandi. Based on what?
3: Again, the man with insight into these type of things.
2: No, Mr. Adams. You have the case numbers now. You cannot rely on a dead man every time.
3: Ma'am.
2: It's unacceptable.
3: I understand your frustration. Let me explain mine to you, if you will. Please, please, just give me 1 second. I will explain it to you.
1: Adams het verder beweringe ontken dat hy sy toegang tot Mkunu misbruik het. Hy het getuig dat sy besluit om by die minister te kla daarop gemik was om die integriteit van die ondersoeke te beskerm en verantwoordbaarheid binne misdaadinligting te verseker. Maar kommissaris Sisi Baloyi het die volgorde van gebeure bevraagteken, insluitend Adams se ontvangs van vertroulike dokumente, die indiening van misdaadklagtes, die beweerde inmenging met die dossiers en sy daarop volgende kontak met Nkunu.
2: There's just something wrong about this whole process. It, for lack of a better word, it stinks of machinations. Do you want to comment?
3: Yes, please, Commissioner. Commissioner, I acted only because I wanted these cases investigated. I had no other motive. I emailed the minister twice. The minister's office responded twice. I'm actually appreciative of the response because other ministers don't respond.
1: Die kommissie het vroeg vandag om Adams die geleentheid te gee om na opnames van sy interaksies met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie te luister. Hy keer vandag terug na die getuiebank. Hierdie bydra van Sibagle Motta in Pretoria en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
4: Pese bisin ke podcast tru women ngato ONA year o he asanga ene ba ke ka khisim. Xka FM ke vige ya chon asa morsani ki echi ke boriku tachi ke navike ya chon atani asa kawisi si ke moriki kayan kalukule ko anghi agia asa thung ke SBC ke podcast sbcnews.com a kon ya ki kanak sam
5: SABC tru bori he podcasti swegwe te isanete bori ji an ke intao kom kuiji no tia shwe hojim vieke oki tete morsani he em o boriku tahono vieke kheri oki huon minsem ke heki haha ki tete ha o bori he e tru oki sabc.com haa ke hetam shwere maagwin.

En ons het geluister na C.C. Winans met Thy Will Be Done, net voor dit Susan Boyle met Make Me a Channel of Your Peace. Onthou, vir terugvoer of navraag, stuur my e-pos Jackie by rsg.co.za. En nou 'n prachtige ene, The Mystery of Your Gift, is Josh Groban, en net na Josh Groban, Matthew West met Take Heart.

Afgeluister na Matthew West, Take Heart, en het was Josh Groban net voor hom met The Mystery of Your Gift. Onthou ons program Sondag van 2 tot 3, saam met my Jackie Jane Uri, dis gospel. En nou luister ons na Suid-Afrikaanse sanger, is Rowan Josh met Provider, en dan Aaron Shust met Majesty.

Behold Me Lord deur Brandon Ligertwood. Onthou dis Gospel Sondag 2 tot 3 saam met Jackie January. The Royal Choir is volgende op ons lys. We Are Not Alone. En net daarna 'n pragtige een van die Oase gemeente, Kunswerk.

kunswerk deur die Oase gemeente. Dit het voor dit die Royal Choir met We Are Not Alone. Onthou vir terugvoer of vir navraag, stuur vir my gerus 'n e-pos, jackie@rsg.co.za. Tasha Cobbs Leonard span nou saam met Jimmy Cravity en hierdie ene You Know My Name. En net daarna Montserrat Caballé en Vangelis met Pray. Maar eers Tasha Cobbs Leonard en Jimmy Cravity, You Know My Name.